The Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3 uur. Goeienacht.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5 uur. Goeiedag.

Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tearoom Tango. Toen ik jou de roze tearoom langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la. Dat moet vroeger iets geweest zijn.

Til stond bij het gebak. Was ik de jongen weer, wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Dat ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit

kijk je weer gedwee en je fluistert, jongen, haal me uit de nesten, want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Opa! Opa? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
4: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
3: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Afgelopen nacht waren 3 rijstroken ter hoogte van Merksem op de Antwerpse ring richting Gent afgesloten. Kwam door een groot gat in het wegdek. Dat is intussen hersteld en nu kan het verkeer weer door. Voetbal, Union Strand in de Champions League. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø/Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
5: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
3: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø/Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in mineur geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij 8e en laatste werd.
6: Ik ben super content met de finale plaats en dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen en echt meer gehoopt, meer gekund. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
3: Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter heeft Daniel Segers zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu echt, Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel te zijn dat in het huwelijksbootje stapte. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
0: Noordzee. Noordzee. Gold.
7: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

ochtend schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Een grote hinderpaal voor het geluk is de droom van een te groot geluk.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo, daarop delen ze dan sportnieuws en op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en dan niet voor hun goksite, professor sportmanager Bram Constant.
4: Met één tussenstap, via dat vermeende nieuwsplatform, kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen, omdat we merken dat reclame de motor is, ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
3: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En ook de mug en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorige zomer. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. De ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. Oekraïne heeft een vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Dat zegt Oekraïns president Zelensky in een videoboodschap. Met het plan wil hij dat de VS de vredesonderhandelingen weer opstart, want die krijgen door de oorlog in het Midden-Oosten minder aandacht. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: of breading.
1: Vixen. Vixen. Vixen.
0: Do us a breading.
1: Vixen.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats, Kunstug. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold.

Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoorkunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het openluchtkunstfestival voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Ichtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het is in verschillende winkels aanschuiven voor de laatste eclipsbrillen. Heel wat mensen zoeken er op de valreep nog voor de zonsverduistering vanavond. Zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
4: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik word je voorstellen. We zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen onze kinderen.
5: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar? Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de 2 schuift.
3: De zonsverduistering vanavond begint om 7:18. Belfius kampt met een technische storing. Onze redactie krijgt verschillende meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen inloggen via de app of de website. Ze krijgen een foutmelding. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist. Vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
6: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat het er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
3: De Europese Unie wil met de regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponnet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de 4e beste tijd in totaal.
7: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de 2e bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
3: De halve finale is voor morgen. Op het EK zwemmen staat Roos van Otterdijk in de halve finale van de 50 meter rugslag. Die zwemt ze vanavond. Maar eerst is er de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze kijkt er naar uit.
7: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezwommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
3: Sarah Dumont zwemt vanavond dan weer de halve finale van de 200 meter vrije slag. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselen bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Noordzee Gold.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats, Kunstug. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: of a fire.
1: De Noordzee Fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus weer door Westende. Om 9:15 start de parade met muziek en dansers op de zeedijk van Westende. Om 9:45 start dan de Noordzee Fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En om 11:15 wordt er afgesloten met een vuurwerk.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
4: Cliënt betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
3: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. Die beslissing verwachten we straks. Het heeft stevig gebrand in een bouwbedrijf in Lubeke in Vlaams-Brabant. Het vuur sloeg snel over op een loods ernaast en naar enkele bomen. De brandweer was er snel bij en kreeg het vuur onder controle. Ze moeten daar wel nog een hele tijd nablussen. Er vielen geen slachtoffers. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak kennen we nog niet. Werknemers vertellen dat het vuur vanzelf ontstond in een afvalberg. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag en daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Noordzee.

Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee. Gold.

Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: bpost lanceert in Oostende het eerste bbox city network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 bboxen van bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de bpost bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Plopsa, Ardennen en de watervallen van Co zijn drie lichtgewonden gevallen toen een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Dat bevestigt Plopsa. Het gaat om twee bezoekers en één medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève die langs het park stroomt. Die zone is afgezet en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. De drie verdachten van de dood van Hamza in Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar ontkent dat hij hem wilde doden. De moeder en haar vrienden worden verdacht van schuldig verzuim. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. In ons land begint de maan over een kwartier geleidelijk tussen de zon en de aarde te schuiven, met het hoogtepunt rond 7:15. Ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
4: Het is de overrompeling hier in Noord-Spanje. Hier in Burgos, Zaragoza, Mallorca, Valencia. Het zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook. Er zijn ook trouwens eclipsvluchten ingelegd voor Vlamingen. Dat is echt wel voor de diehards.
3: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius die vanmiddag opdoken door een grote storing zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar er is wel nog hinder op de app en bij het online bankieren. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
5: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
3: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Wellicht zullen duizenden fans van Fenerbahçe hem daar welkom heten. Lukaku zou er een contract tekenen voor één seizoen, met een optie op een extra jaar. Hij is 33. Fenerbahçe is zijn vijfde club in evenveel jaar. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze zwom de vijfde tijd van alle halve finalisten en een nieuw Belgisch record. Het vorige record was van haar zus. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.
6: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry.